alle popjes uit te zetten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer zo zetten, jong. Zet het voor mij, ja, in het beugelen, doe per de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Hij is er niet meer daar, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin der Steve.

de dos, je lijf wie je klijf, dan zie je de dos. Zo je schutte kniesbugel in de zoot, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de loon.

met musée, on harmonie, fier ami, Castelvan, Dwin of me, man of me, in the clue, dame moye, his moye, Maar dus vooruit zo lang het geet, het leven het dood geen eeuwigheid, dat sprichwoord dat is waar, rond nog jeden klaar drum. Maar dus vooruit zo lang het geet, het leven het dood geen eeuwigheid, dat sprichwoord dat is waar, rond nog jeden klaar drum. Slaat eens kraftig op de drum, dan het goed toch mens wel krom, het is nog een rem, en zij maar zo bestem. Schlaf uns kaputt auf die Drum, wann wird gut durch manchmal kommt, alles nur in der Welt, wenn sie immer so bestellt, drum, mit Musik und Harmonie, wir haben fast alle Wunde wie noch nie. Wir haben hier den Flug, dann morgen ist morgen und hügel. Als München heeft vom Ring, laat niet in mijn zonne schijnt, egal wie het gilt, wat ons schon dran leert, dran met Musik und Harmonie, vier mir fast de loven drie of mir, maar dan meer, hier de vuur, dan mooie, is mooie, und hübe. Und alle mit Musik und Harmonie, vier mir fast der Wund wie noch nie, mag er mich.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ik ben de Steve, Jok.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.